radio, radio, o zaligheid. Als de loudspeaker gilt, door mijn oor liever trilt, denk ik vol fijn. Aan vroegere tijden, de rust maar groot, binnenkort wat er wijs, door die radio, de rij radio, radio. Deze nacht, terwijl ik rustig dan te kunnen slapen, hoor dat ik het wil. Moeder brulde helemaal van vreemd, omdat vader mij vermoeden wil. Vader sprak in de hand.

was ik pinguïn oer. Met dit leer was ik pinguïn lang. De lees leer goos oer o ja. Ik pinguïn tang tot ja. Met der wil toch poget kette. Met dit leer die peget kette. Met der wil o da in tiki. Was ides pinguïn nu. Nou, Jerebel, Jerebel, ha zo'n boom. Hazombo, hazombo, spuibele o buibele o zagombo, is sipet almoza. Mr. Bill, was it pingli?